U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

Dag luisteraars, dit is Sans Souci. In onze serie rond Mozart komen we aan in 1789. Een van Mozarts laatste jaren, al kan niemand dat op dat moment nog bevroeden. In deze jaren verandert zijn stijl voorzichtig. Hij is niet meer zo melodisch als voorheen. Hij experimenteert meer. Ook de invloed van de barokmuziek doet zich gelden. Daar gaan we volgende week dieper op in. Een typisch werk uit deze tijd is zijn laatste pianosonate, zijn 18e. In grote lijnen volgt het werk de opbouw van al Mozarts pianosonates. Toch is er iets veranderd. De muziek is polyfoon, alsof Mozart de laatste tijd veel Bach heeft gespeeld. Dat maakt de sonate minder geschikt als lesmateriaal en ook minder geschikt voor de amateurmarkt.

Dat was de 18e pianosonate van Mozart, gespeeld door Maria João Pires. Een ander werk uit 1789 is het Quintet voor klarinet en strijkers. En ook dit werk is op zijn manier kenmerkend voor de rijpe Mozart. Sowieso vanwege de klarinet, een instrument waar Mozart hoe langer hoe meer om gaf. Maar ook vanwege de benadering. Meestal is dit soort composities concertant opgebouwd. De klarinet is een solist, terwijl de strijkers daar als een miniatuurorkest tegenover staan. Hier krijgt elk van de vijf instrumenten op zijn tijd een solo te spelen en wordt ook de klarinet aan de losse strijkers gepaard. Is steeds weer andere combinaties. Het is dus echte kamermuziek.

U hoorde het klarinetquintet in A groot van Mozart. Sabine Meijer samen met het Carmina-kwartet. Tot slot keren we terug bij een genre waar we lang niets van gehoord hebben, de concertaria. We zijn op dit genre ingegaan toen we Mozarts kinderjaren behandelden. In Londen en Den Haag had hij concertaria's gecomponeerd. Dat deed hij om het schrijven van aria's in de vingers te krijgen voordat hij zich aan een complete opera zou wagen. Maar Mozart heeft zijn hele leven losse aria's geschreven voor uiteenlopende doeleinden. De twee die we nu gaan horen waren bedoeld als toevoeging aan opera's van anderen. De eerste, Alma Grande Nobile Core, was voor Il Due Baroni van Domenico Cimarosa. De tweede, Vado Madove, zat in een Weense versie van Il Burbero di Buon Covore van Martini Soler.

John Coltrane als big band man. Hij was natuurlijk bekend vanwege zijn werk met zijn kwartetten en met groepen van Miles Davis, etc. Maar hij heeft ook wel degelijk wat big band ervaring. Dit was zijn platendebuut, vermoedelijk, van 21 november 1949 met het orkest van trompetist Dizzy Gillespie. Say When heette dat nummer. Maar daar was hij niet voor. Hij zat gewoon in de saxofoonsectie op alt. De eerste big band opname waar hij wel als solist optreedt, dat was in 1957 met een groep onder leiding van Art Blakey. Dat was in feite de Art Blakey Orchestra, zoals de Jazz Messengers ooit waren begonnen. Die nu vorm kreeg in een stuk van Al Cohn, The Outer World. En de trompetsolist is Idris Suleiman.

John Coltrane met het orkest van Art Blakey in The Outer World. Onder eigen naam maakt hij ook orkestrale opnamen, 1961 met name. De nummers Green Sleeves en Blues Minor. En die nummers zijn in elkaar gezet door Coltrane met McCoy Tyner, de pianist, en Eric Dolphy, de saxofonist. Green Sleeves en Blues Minor.

Blues Miner. Mensen die al wat langer naar jazz op de radio luisteren, die zal het nummer zeker bekend zijn voorgekomen. U luistert nu naar de concertzender World of Jazz met John Coltrane in big band settings. Een hoop mensen denken, vinden, zijn van mening dat A Love Supreme het beste album was wat Coltrane ooit heeft opgenomen. Hij was het zelf ook van mening. Daar kan over getwist worden misschien. We gaan nu luisteren naar twee delen van het nummer Ascension met een groot orkest wat vooral geïmproviseerd is met hier en daar open plekken voor solisten. En die solisten zijn niet de minste. Behalve John Coltrane op tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Pharoah Sanders tenorsax, Dewey Johnson trompet, Archie Shepp tenor, John Chi Kai en Marion Brown alt, McCoy Tyner piano, Art Davis en Jimmy Garrison op bas en als ze eraan toekomen Elvin Jones op drums. Ascension.

bekende blazers verheugen in de belangstelling voor die eigenlijk al zo oude muziekvorm in de late jaren 70. Om te beginnen een album uit 1980 met Son Montuno's, een variatie op de Cubaanse son, ook in Curaçao een geliefde dansvorm. Let vooral op de tweede opname. Cubanen en Puerto Ricanen zingen graag over eten. Hier gaat het om hamburgers met patat.

Orchestra Novel. In 1981 speelde de trombonist Jimmy Bosch mee, die in Nederland geen onbekende is. De vaste violist Eddie Drennan produceerde inmiddels de platen. De derde opname is een ode aan de stad New York en Nueva York, dat in de jaren 80 de herkenningsmelodie was van het allereerste wekelijkse salsa-programma in Nederland.

Rond 1980 veranderde de New Yorkse muziekindustrie drastisch. Op zoek naar een groter publiek en de Zuid-Amerikaanse en Europese markten werd er veel geëxperimenteerd en helaas maar met weinig succes. Orkesta Noël probeerde het ook met bekende hits en Engelse teksten. Hier hun interpretatie van succesnummers van Stevie Wonder en de Beatles.

de New Yorkse charanga, orchestra novel met het werk van Stevie Wonder en de Beatles met veel extra strijkwerk. In 1984 werd weer een rol toebedeeld aan trombonist Jimmy Bosch. En dan tot slot nog eens een opname over eten, getiteld De crisis tussen de rijst en de bonen.

Hiermee is weer een einde gekomen aan dit uur Mambo. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman.

Dit is Peter Smits met Dwarsliggers en Buitenbeentjes. Vandaag aflevering 7 van een serie programma's met West Coast Jazz. Jerry Mulligan heeft al een hele reeks wapenfeiten op zijn naam staan als hij plotseling wereldberoemd wordt met een pianoloos kwartet.

Welkom bij Shades of Blue. Mijn naam is John F. Klaver en dat was natuurlijk Warren Haynes met het nummer Whipping Post. We hebben al eerder naar Warren Haynes geluisterd in andere uitzendingen. Warren Haynes, een geweldige gitarist, geweldige zanger, geweldige componist. Bekend van de Allman Brothers, bekend van Government Mule, solo optredens, ja, een geweldige muzikant. Hij heeft een nieuw album uit, dat heet Dreams and Songs, A Symphonic Journey with the Asheville Symphony Orchestra. Het is al opgenomen in 2019, maar het is pas vorige maand uitgekomen. Ik weet niet waarom, maar het is zeker de moeite waard. Hij speelt nummers samen met een symfonieorkest en je hebt zojuist geluisterd naar Whipping Post, een oud nummer van die Allman Brothers. Ik vind het altijd zelf erg interessant om te kijken hoe nummers worden gearrangeerd als er een orkest bij komt. We gaan naar nog twee nummers luisteren van het album en dat zijn de nummers Banks of the Deep End en Makes No Difference.

0: Thank you.
1: Ja, dat was Born Haynes met Dreams and Songs, zijn nieuwe album. We gaan verder met Wynton Marsalis en Eric Clapton, want ik dacht, we gaan een beetje in deze stijl verder. Een bluesartiest met een orkest samen. En Eric Clapton is natuurlijk een groot bluesartiest, gitarist, zanger. En Wynton Marsalis is een begenadigde jazztromponist en ook bandleider. En zij hebben in 2011 samen een album gemaakt en dat heet Play the Blues Live. Eric Clapton heeft voornamelijk het repertoire uitgekozen en Wynton Marsalis heeft de arrangementen gemaakt. En er komen oude nummers van Louis Armstrong voorbij, van W.C. Handy. Maar ook het nummer Layla van Clapton zelf is een heel mooi nieuw jasje gestoken. Ik vind het zelf een heel leuk album en ik moest er meteen aan denken toen ik Warren Haynes met orkest hoorde. Dus we gaan naar drie nummers luisteren van dat album Play the Blues Live van Wynton Marsalis en Eric Clapton. En we gaan luisteren naar Ice Cream, Layla en Corrine.

0: show!
1: What a show! Eric Clapton! Wat een feestje was dat, zeg. Eric Clapton en Wynton Marsalis samen met het orkest van Jazz at the Lincoln Center. Het is ook uitgekomen op DVD, wil je het willen zien. Het staat natuurlijk ook inmiddels wel op YouTube, denk ik. En ja, nogmaals, te gek om ook te bekijken en te beluisteren. Wynton Marsalis en Eric Clapton samen. We hebben nog even tijd en we gaan luisteren naar Josh Smith, een man die we ook al eerder hebben gehoord. Hij heeft 1 nieuw nummer uitgebracht. Ook al een tijdje geleden opgenomen, volgens mij tijdens corona toen hij thuis zat. Hij heeft een nummer opgenomen dat heet 5 Shuffle. En dat betekent dat hij een shuffle heeft gemaakt in 5 kwarts. En ja, dat hoor je niet zo vaak. Normaal is het gewoon in 4. Maar nu in 5. En nou, het klinkt wel lekker, moet ik zeggen. Daar gaan we de uitzending mee afsluiten. Ik wens je veel luisterplezier. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Dank

Ja, na No Good Time Fairies draaiden we I Wished on the Moon. Dat stond op een album 1 jaar later onder haar eigen naam. Dat album heette Point of View. En daar hoorden we weer die trombonist, Gregen Monker III. En dat is ook heel duidelijk een veel avant-garde-achtiger. En ook het feit dat er geen harmonie-instrument bij is, is toch wel heel bijzonder. Dus geen gitaar of piano. En natuurlijk ook weer de bassist waar ze bijna altijd mee samenspelen op alle opnames. En dat was Lonnie Plexico. In 1988 maakte ze een album Blue Skies. Dat is een album waarmee ze echt bekend werd. Daar staat natuurlijk het titelstuk op. En dan hoor je de manier waarop ze improviseert. Dat is geen bebop sket. Dat is een hele andere vorm van improvisatie. Daar gaan we even naar luisteren. Blue Skies.

Ja, hoewel ook Mulgrew Miller piano speelt op dit album, is dat ook op dit stuk dus weer niet het geval. Alleen maar bas en drums. En dat is niet eenvoudig natuurlijk. Heel bijzonder. En dan worden er een aantal albums gemaakt in 89, 91 en 92. Die niet zo heel erg hebben gedaan. Laat maar zeggen, heel, niet bij heel veel mensen bekend zijn. Misschien wel bij de liefhebbers. Tot ze dan in 1993 een contract krijgt bij Blue Note. En vanaf die tijd groeit ze uit tot een van de meest belangrijke jazzvocalisten van de generatie. En dat is de generatie van Diane Reeves en Didi Bridgewater onder andere. Ik ga uit een Blue Note album uit 1993, die New Moon Daughter heet, een eigen compositie draaien die A Little Warm Death heet. En dat schijnt het gevoel te zijn wat je na goede seks hebt. Dat is de uitdrukking daarvoor in het Amerikaans. A Little Warm Death, Cassandra Wilson.

Ja, weer een totaal andere stijl, zoals het gebruikelijk is bij haar. En nu met gitaar en viool. Charlie Burnham heette die violist en percussie. Erg leuk. A Little Warm Death. Dan is er een album in 1997 van de pianist, van die ontzettend goede pianist Jackie Terrison. Dat heet Rendezvous. En op 5 stukken zingt dan ook Cassandra Wilson met hem. En 2 van die stukken ga ik draaien. Van Michel Legrand, Little Boy Lust. Pieces of Dreams is de oorspronkelijke titel volgens mij. En Alan en Marilyn Berkman schreven daar de lyrics op. Dan heet het Little Boy Lust. En dat is helemaal vrij gezongen, rubato gezongen. En dat volgt die Jackie Terrison zo fantastisch. Heel fijn om naar te luisteren. En dan van Kurt Weill, My Ship. Ira Gershwin lyrics. 2 maal van Rendezvous met Jackie Terrison. En Lonnie Plexico, Little Boy Lost and My Ship.

mooie uitvoering van My Ship van Kurt Weill. Vier songs op het album Glamoured worden begeleid door een gitarist die ik niet eerder en ook niet haar naam meer ben tegengekomen. Fabrizio Sotti heet hij. En daar ga ik er twee van draaien. Fragile van Sting. En daarna een eigen stuk dat Heaven Knows heet.

We gaan door met het album Loverly. En dat is uit 2008. We gaan natuurlijk met grote stappen doorheen. Want we kunnen zo'n lange carrière met zoveel opnames natuurlijk niet helemaal volgen in één uur. Een wat latere standaard uit 1957 van Meredith Willson is Till There Was You. En dat doet ze ook, heeft weer een hele eigen opvatting over. En dan als tweede stuk van het album een hele oude, want die is van Elmer James en Robert Johnson. Een blues en die heet Dust My Broom.

Het laatste album wat Cassandra Wilson maakte is vreemd genoeg uit 2015. Daarna zijn er geen albums meer gemaakt. Ze heeft wel heel veel nog opgetreden. Want ze is ook heel vaak in Nederland, op de Noordzee onder andere geweest. Zou dit jaar ook weer komen. Maar ze heeft afgezegd en is ook kort daarna dus in december overleden. En dat album, dat is ook in tegenstelling tot heel veel andere albums met een hele grote bezetting, met een groot orkest. Ik ga daarvan The Way You Look Tonight draaien. En het is ook met violen. Dat zijn strings van het Van Dyck Parks Orchestra. Die man, hem man maakte ook, Van Dyck Park maakte ook de arrangementen voor dat string orkest. En dat is een fantastische basklarinet op The Way You Look Tonight ook. Die Robbie Marshall heet, die daar op soleert. En misschien hebben we dan nog tijd voor een tweede track van dat album. En dat is These Foolish Things. En dat zijn dan de laatste noten van Cassandra Wilson die we horen in dit programma dat aan haar gewijd was. Omdat ze op 2 september is overleden. Een bijzondere vocaliste. Marco Wensveen, hartelijk dank voor je assistentie. En tot de volgende keer.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, waarin we weer gaan schatgraven in de muziekgeschiedenis. We beginnen met de vraag wat je verder nog kunt doen als je al sorry hebt gezegd. Nou, dit dus, Carmen McRae.

0: aardse uit Indonesië, daar speel ik nog steeds mee. Die komt elk jaar in Europa en dan toeren we wat. En of ik ga om het jaar ongeveer naar Azië om met haar in Indonesië en de omringende landen te spelen. Dus dat houdt je wel bezig.
1: Zo is het, ja.
0: En had het nog over voor Shore. Daar hebben we inderdaad veel mee getoerd. Ja. In Afrika, ja. En Zuid-Amerika en Zuid-Europa.
1: Ja, ja.
0: Dat is alweer een tijdje geleden.
1: Maar nou, het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren is toch echt wel jazz. Herbie Hancock.
0: Ja, dat is gewoon een oude held van mij. Dat vind ik zo lekker. Die plaat kan ik altijd opzetten.
1: Oké, okay, dan gaan we luisteren.
0: Mr. Hands. Ja.
1: De track heet 4 AM. Herbie Hancock.

0: Herbie Hancock. 4 a.m. En het is van de CD Mr. Hands. Wat betekent Herbie Hancock voor jou?
1: Nou, het is echt een gentleman, vind ik. En een vernieuwer. Hij blijft zich altijd vernieuwen. Tot nu toe. Maakt gewoon nog steeds prachtige CD's. En deze plaat vind ik heerlijk, omdat hij eigenlijk een heleboel verschillende bezettingen heeft neergezet. Dus elk nummer klinkt echt, heeft een hele andere sound. Dus ook een setting met Tony Williams erbij, ook een van mijn favoriete drummers. En dat is totaal weer ander geluid. En ik heb een paar keer mogen ontmoeten, dus dat, ja, dat schept een band.
0: Ja. Ja, dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk. Zullen we naar de volgende gaan? Dat is dan de band For Sure. Je vertelde net dat die helaas niet meer bestaat.
1: Nee. Nee, de grondlegger Pablo Nahar, die is een paar jaar geleden overleden. En dat, ja, dat deed pijn. En dat heeft natuurlijk ook de band wel genekt. Maar de laatste 10 jaar was hij ook al veel meer in Suriname als hier.
0: Ja, ja. Kun je even verder wat over hem vertellen? Wat voor soort muziek hij maakte? Wat
1: ja, hij maakte Paramaribop, zoals hij het noemde. Een mix van jazz en Surinaamse ritmes eigenlijk. En dat heeft hij samen met Eddie Veldman is hij dat een beetje begonnen tijdens Suriname Music Ensemble. Daarna had hij nog de band, dus For Sure. Survive was het eerst nog even en toen werd het For Sure met mij erbij. En we waren twee handen op één buik. We organiseerden samen alles voor de band en de tours en de subsidies en zo.
0: Ja.
1: Dus we hebben veel mooie tours gemaakt.
0: Ja.
1: Mooie muziek.
0: Ja.
1: Twee cd's.
0: Ook. We gaan luisteren.
1: Ja.
0: Het nummer heet Nene. Spreek ik het goed uit?
1: Hoor. Ja, Nene. Dat betekent een soort als grootmoeder.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Met Pablo Nahar op bas. Mark Millen op piano. Efraim Trujillo op tenorsax. En Olaf Keus op drums.

0: Nene van For Sure, de Paramaribo band van onder andere Pablo Nahar en Olaf Keus, die vandaag mijn gast is. Pablo Nahar, 2 jaar geleden dus helaas overleden. En we hadden het er net over dat het een belangrijke man is geweest. Nou ja, wat betreft de Surinaamse muziek. Surinaamse muziek in Nederland is dat dan heel
1: vaak. Ja, zeker.
0: Weet je een beetje hoe het zo begonnen is bij hem? Ik neem aan dat hij al in Suriname is gaan spelen. En ik begrijp altijd dat de vader van Ronald Snijders actief was in het muziek.
1: Ja, die had ook een orkest daar inderdaad. En volgens mij is hij naar... Ik heb die feiten misschien niet helemaal goed op een rijtje het begin. Maar volgens mij is hij eerst naar Nederland gekomen om engineering te studeren. Volgens mij was het niet meteen in muziek, maar daar was hij altijd mee bezig.
0: Yeah.
1: En hij is ook nog een tijdje in New York geweest. Daar heeft hij zelfs nog was hij roommate met Jaco Pastorius.
0: Jo.
1: Ja, ja. Dus hij heeft een hele historie achter zich. En toen is hij eerst met het Solat. De band met Hans Dulver.
0: Ja, natuurlijk.
1: Waar hij samen met Eddie in zat.
0: En Frankie Douglas.
1: Ja, ja. Ja. En daarna is hij Suriname Music Ensemble begonnen met Eddie Veldman.
0: Oh ja. Oh,
1: en echt grondleggers. Ja. Ja. Ja. Als klein jongetje ging ik wel eens kijken in Paradiso of op de feesten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Waar, ja. Die, waar ze dan speelden.
0: Ja. Nou, we herdenken hem met, hoe zeg je het? Met droefenis dat het zo gelopen
1: ja,
0: is.
1: Ja, gelukkig worden zijn composities nog steeds gespeeld door verschillende mensen hier. Ja, dus we houden hem in ere.
0: We houden hem in ere.
1: Ja. Ja.
0: We gaan naar George Duke, Brazilian Love Affair. Er zijn natuurlijk eigenlijk veel jazzmuzikanten die ook Braziliaans of andere stijlen combineren. Vind je dat logisch? Of kijk je daar toch van op als je zegt, hey, een jazzer en die gaat nu ineens...
1: Ja, het is gewoon te lekker om te negeren. Het zwingt gewoon. Ja, dus je wil het gewoon spelen. En het zal misschien niet altijd helemaal authentiek klinken. Want George Duke is natuurlijk ook geen Braziliaan.
0: Ja.
1: Maar hij heeft wel geweldige mensen altijd om zich heen verzameld. Ja. En het is zo'n goede producer. Dus deze cd, die vind ik eigenlijk helemaal goed. Kan ik altijd opzetten. En het is een mix van vooral ook Brazilianen die in Amerika wonen. En wat Brazilianen uit Brazilië. Hij is ook volgens mij voor deze opnames ook naar Brazilië gegaan. En, maar ook volgens mij in Noord-Amerika. Een beetje een mix. En ja, het is gewoon zo mooi. Dus, en het is een cd die ik al 40 jaar speel, volgens mij.
0: En Cravo e Canela. Spreek je zo goed uit?
1: Ja.
0: En wat betekent kravo?
1: Dat is kruidnagel en kaneel.
0: We gaan luisteren. Brazilian Love Affair van George Duke met kravo e canela.
2: Tranquilo. Joinha. Joia. Um momento. 1, 2, 3.

0: George Duke van de CD Brazilian Love Affair, Cravo y Canela. En u luistert naar de concertzender, naar het programma Musicians Corner. Vandaag is mijn gast Olaf Keus, allround slagwerker, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja hoor.
0: We gaan naar mevrouw, de eerste. Hebben we? Nou, ja. Maakt niet uit. Maakt niet uit, moet niet uitmaken.
1: Nee.
0: Tanja Maria, die is al heel lang onder de zon. Hè? Dat is ook,
1: ja, geweldige iemand, pianist. Ja, ik heb allemaal pianisten trouwens.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, geweldig. Die swingt zo als een trein. Het is George Duke trouwens, wat ik net weer hoorde, was ook weer geweldig. En ik heb een keer waren we een support act voor haar tour in Nederland. Dat was toen speelde ik met Estrella Costa, hadden we een Braziliaans programma. En toen heb ik er een aantal keren voor mogen meemaken. Ja, geweldig.
0: Ja. En dan, maar Estrella, dat is meer, klinkt meer Cubaans, maar het was
1: zij
0: toch,
1: is Cubaans, maar toen hadden we een Braziliaans
0: programma.
1: Ja, toen was ik, 25 of zo.
0: Ja.
1: A long time ago.
0: Ja, je bent nu natuurlijk heel jong begonnen. Het is misschien goed om nog eventjes een deel van je doopzeel te lichten, want je begeleidt ook de schrijfster Tosca Mendes met haar theatershows. En je hebt een duo met trompetiste Raya Hayes.
1: Hayes, ja.
0: Daar gaan we zo
1: eigenlijk
0: nog wat
1: Hacheva. Hayes is haar nieuwe artiesten achternaam.
0: Oké. Daar gaan we zo nog naar luisteren. En je bent drumleraar en ensembleleider aan de Amsterdamse Muziekschool. Je geeft workshops in onder andere bodypercussie. Ja. Kan je zo misschien nog eventjes wat van laten horen? Kijk. Dan weten mensen meteen wat het is.
1: Ja,
0: hij ontwierp een drumfiets die ingezet kan worden als ondersteuning bij workshops en andere evenementen. En sinds 2021 maak je ook beeldhouwwerken van oude piano's.
1: Ja.
0: En exposeer je ook hier en daar. En je hebt al 20 exposities gehad.
1: Als een trein gaat dat.
0: Maar we waren bij toen je 25 was. Ja. En toen was je nog totaal overtuigd muzikant.
1: Ja, nog steeds hoor.
0: Nog steeds?
1: Maar hoe zijn alleen die gewoon heel veel kanten. Ja,
0: je hebt heel veel kanten. Dat is er gewoon bijgekomen in de loop van de tijd.
1: Ja, dat drummen, dat zat er al echt heel vroeg in. Echt vanaf mijn 5e, 6e jaar wou ik gewoon slaan op dingen.
0: Ja.
1: En lekker grooven. En dan vanaf mijn 11e heb ik eigenlijk op het podium gestaan met schoolbandjes en zo. Hadden we al bandjes gevormd. Vanaf mijn 16e, 17e ging ik al eigenlijk constant spelen. Bijvoorbeeld in de Citadel, oude club waar Rosa King ook vroeger even boven heeft gewoond, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En daar speelden we in de houseband. En toen meteen naar het conservatorium.
0: 16, 17, een beetje jong voor de Citadel.
1: Daar leerde ik inderdaad kennen hoe het nachtleven er ook gaat. Ja.
0: En dat vond je moeder zomaar.
1: Ik hield nooit zo van de doop. Dus ik was daar.
0: Ik
1: kon mezelf wel controleren, zeg maar.
0: Dus 16, 17 en daarna conservatorium.
1: Ja, toen een aantal jaren conservatorium. En altijd veel wezen spelen. En ook veel gereisd. Ik ook van reizen. Op mijn 26e ben ik 2 jaar op wereldreis gegaan. De hele wereld door. Langs Afrika en Azië en Australië en Noord- en Zuid-Amerika. Ben ik 2 jaar op pad geweest om overal te trommelen ook en te ontdekken. En toen ik weer terugkwam, kwam ik eigenlijk bij Rosa terecht.
0: Ja,
1: vol energie.
0: Zo was het.
1: Van de tropen.
0: Zo was het. Ja.
1: En dan heb ik 7 jaar mee gespeeld.
0: Ja.
1: Dat was een belangrijke tijd.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik nooit meer zoveel heb gespeeld als toen. Dat was gewoon 5, 6 keer per week.
0: Ja.
1: Door heel Europa.
0: Ja.
1: Elke maand in Parijs, in München.
0: Ja.
1: Want het ging maar door.
0: Maar hij was natuurlijk ook keihard werken. Want
1: keihard werken,
0: één rodie of zo. Of,
1: nou, dat deden we zelf.
0: Deed je zelf,
1: ja.
0: En de busrijden ook.
1: We hadden zo'n touringcar met een slaapkabinetje erin en alle instrumenten. Een heel PA sleepten we mee. Dat zou je ook nooit meer doen nu.
0: Ja.
1: Dus dat zetten we gewoon bij festivals regelmatig zelf op.
0: Ja,
1: het is echt bizar eigenlijk.
0: Ja, als je aan terugdenkt, dan hoe heb ik het gedaan? Ja,
1: zware kisten.
0: Ja.
1: Ja. Toen ben ik eigenlijk ook begonnen met in de alto te spelen elke week. Daar speelde we elke donderdag als we in het land waren. Ja, en daar speel ik nog steeds heel veel. Ik speel er vanavond weer trouwens met de band The Force.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en dat doen we ook al een aantal jaren. Ja. Daar is ook een Latin Jazz formatie.
0: Ja.
1: Met Leslie Lopez op de bas.
0: Ja.
1: En Raya Hayes op de trompet.
0: Ja.
1: En vanavond Danny van Kessel op de piano.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, we zijn er niet vanavond uit. Voor vanavond dus helaas.
1: Nee.
0: Dat hebben de mensen
1: maar
0: gemist.
1: Ook elke dinsdag is dat.
0: Elke dinsdag.
1: Dus ja. Komt langs. Legendarische plek, vind ik.
0: Zeker. We gaan terug naar Tanya Maria. En we gaan luisteren naar het nummer Yatra Ta.

0: Tanya Maria, de CD Wild en het nummer heet Yatra Ta. We gaan meteen door naar een nummer waar jij speelt met Raya Hayes. Olaf, en je vertelde net dat dat is eigenlijk niet haar echte naam, maar dat is haar artiestennaam, want zij heet...
1: Hadjeva.
0: En Raya Hadjeva. Dus uit Midden-Europa, Bulgarije.
1: Uit Bulgarije.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar hebben we ook met haar gespeeld, met de Force. Ja.
0: En ze heeft hier in Amsterdam op het conservatorium gezeten of zit er nog?
1: Nee, ze is daar al lang klaar mee. Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, ik zou zeggen, laten we eerst even luisteren. Het nummer heet Alien Funk. En het is dus Raya Hayes op trompet en flugelhorn. En zij heeft ook de backing track gemaakt. En Olaf Keus op percussie.

0: Raya Hayes op Flugelhorn en Olaf Keus op percussie in het nummer Alien Funk. U luistert naar de concertzender, naar het programma Musicians Corner. En Olaf is vandaag mijn gast. Olaf, jullie hebben met z'n tweeën heb je dit in elkaar gezet, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Kan je zeggen wat jouw rol hierbij was?
1: Is? Ja, nou, het is opgenomen in de Wee Gallery. Dat is een soort pop-up gallery, heel groot, in de Regulus Dwarsstraat bij de Vijzelstraat in Amsterdam. En ja, daar hebben we gewoon een soort kleine setup gemaakt met laptop en een paar mics. Terwijl de galerie mensen die het bezochten er gewoon omheen liepen. En toen hebben we het live een paar keer hebben we dat gespeeld. Dit nummer en nog een ander nummer. En dat hebben we uitgebracht met een video ook erbij op YouTube.
0: Ja.
1: En hebben juist die galerie gebruikt als opvulling.
0: Ja.
1: En
0: hoe, wat voor instrumentarium had jij bij je?
1: Nou, ik zit op een cajon. Dat is een soort kistje. Waar een beetje tjak hoog geluid uitkomt. Met de voetpedaal erbij waar ik de bas uithaal. En ook nog wat linkervoet heb ik wel belletjes zitten. En daarvoor heb ik een bongo. Dus ik speel twee instrumenten tegelijk, zeg maar.
0: Handen en voeten.
1: Ja, ja, alles nou ja, tegelijk. En het leuke is van die Wee Gallery, ik heb daar ook mijn kunst hangen.
0: Oh, dat is
1: ja,
0: heel
1: en nu
0: kort
1: ook weer.
0: Oh,
1: ja,
0: nou, kijk.
1: Dus dat soort permanente tentoonstelling.
0: Ja, ja. Alleen als je nu gaat, dan krijg je de muziek er niet bij.
1: Nee, maar we gaan weer een dingetje doen daar.
0: Oké, okay, leuk.
1: Denk ik,
0: leuk,
1: over twee maanden.
0: We gaan luisteren naar Labrianco Calle Ventana en het nummer heet El Vento del Este.

0: Labrienko Calle Ventana en de track heette El Viento del Este en het is gecomponeerd door Alain Labrie. Ik neem aan dat dat
1: dezelfde is de gitarist. Ja.
0: Die Labrienko wordt genoemd kennelijk daar.
1: Ja, dat zit er een beetje in. Hè?
0: Dat zit erin, hè? Ja. Brazilië.
1: Ja, zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Silmar. Je hebt een relatie daar dus in de zin van dat je haar veel meegemaakt hebt en veel met haar gedaan hebt. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat was heel leuk. We waren op tournee, ik met Mike Del Ferro. En Paulo Nahar was er trouwens bij die eerste tour. Hadden we een tour in Brazilië en speelden we in het Theater Municipal in São Paulo. En dat was een avond met verschillende artiesten uit Brazilië en wij dus. En toen speelde Silmar tijdens de soundcheck speelde voor ons. En we vonden haar zo mooi zingen. Toen hebben we gevraagd, ze laten samen een nummertje doen. En dat was dit nummer, Dindinha. En dat is eigenlijk haar bekendste nummer in Brazilië geworden. Ook van haar eerste cd. Inmiddels heeft ze alweer 6 cd's gemaakt. En toen hebben we nog een tournee gedaan in Brazilië. Niet zo heel lang daarna. We hebben de hele avond samen met haar gespeeld. En daarna heb ik haar naar Nederland gehaald. En hebben we een tour gedaan door Nederland. 10 concerten langs de theaters. Tropentheater onder andere in Amsterdam.
0: En ze is nu nog actief in Brazilië en zij wint aan bekendheid.
1: Ja, toen ontmoetten ze ook weer een liefde hier. Oh. Toen heeft ze 5 jaar hier gewoond, daarna. Okay. En toen hebben we een hele mooie cd gemaakt, ook live in Tropentheater. Maar ze is toch teruggegaan, want daar was ze eigenlijk ook best wel een grote ster aan het worden. Ja. En ze verlangde weer naar Brazilië en de muziek daar en het hele stijl van leven.
0: Kan je iets bij voorstellen,
1: ja,
0: toch?
1: Zeker, ja, zeker. Ja.
0: We gaan luisteren, Dindinha.

0: Din Dinja, gezongen door Seomar. En het is een melancholiek nummer eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ik zei, Saudade, jij bent veel in Brazilië. Heb je daar veel mee te maken ook met Saudade?
1: Met Saudade, heimwee. Ja, mijn vrouw heeft natuurlijk wel Saudade af en toe. Die wil dan wel even terug, ja.
0: Ja,
1: vooral naar de familie en het land. Ja, ja, tuurlijk.
0: Maar ik begrijp altijd dat Saudade eigenlijk niet te vertalen begrip is, zoals het Nederlandse gezelligheid ook niet te vertalen
1: is. Nee, het
0: is
1: meer een soort heimwee eigenlijk.
0: Het is toch wel een soort heimwee, een soort maar
1: lief geluid ook.
0: Het kan ook een heimwee naar vroeger zijn. Hè?
1: Ja.
0: Of niet speciaal een heimwee van plaats te zijn, maar het kan ook
1: Een
0: tijd zijn. Olaf, we gaan dan weer naar het laatste nummer.
1: Oh.
0: Ik wil je heel hartelijk danken voor je aanwezigheid.
1: Ja.
0: Ik
1: bedankt voor de uitnodiging.
0: Een werelds uurtje wat we gehoord hebben. De techniek was zoals altijd in handen van Michiel van Garling. Mijn naam is Caroline Schoenveld. En wij hopen u de volgende keer weer aan te treffen. Het nummer waar we daarmee uitgaan is van Paquito de Rivera. En het heet The Monster and the Flower.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz, nummer 40 van dit jaar. Mijn naam is Ko de Kloet en vandaag heb ik als ondertitel gekozen Oud en Nieuw van Vinyl. Want ik heb 4 vinylplaten voor me liggen en 2 daarvan die zijn al behoorlijk oud en 2 zijn gloednieuw. Laat ik beginnen met een plaat die werd opgenomen op 4 juli 1981 in Vara Studio 2 voor de serie Vara Jazz. Een serie geproduceerd voor de radio door Aad Bos en ik mocht erbij zijn als producer voor dat label Vara Jazz. En een van de hoogtepunten uit die serie is ongetwijfeld de LP Skyrider van Eve Albers Quartet. Eve Albers gitaar, Rob van den Broek piano, Wim Esset bas en Jerry Brown drums. Een compositie van Eve Albers, Flamingo's Dance.

Dit is The Art of the Improvisers, de tweede uitzending in een reeks van 4 afleveringen over de muziek van tenor en sopraansaxofonist Charles Brackeen, samengesteld door klarinetist en saxofonist Michael Moore. Vanavond horen we opnames die Brackeen in Dallas, Texas maakte. We beginnen met 3 van de 4 stukken op de plaat Banner van februari 1987. Op deze opname spelen Dennis Gonzalez op trompet, Malachi Favors, de bassist van het Art Ensemble of Chicago, en de vermaarde slagwerker uit New Orleans, Alvin Fielder. Het eerste stuk, Three Monks Suite, is een doorgecomponeerde diatonische verkenning van diverse ritmische gevoelens en uitermate dansbaar volgens Brackeen. Vervolgens horen we Open, een Ornette Coleman-achtige melodie met een lange basintro. Daarna Story, een langzame melodie met parallele harmonieën over een jazzwals, met een prachtige, weemoedige solo van de leider. Alle stukken zijn gecomponeerd door Brackeen.

0: Hartelijk bedankt en welkom. Engels of Nederlands?
1: Mag allebei.
0: Ik ga mijn best proberen in het Nederlands dus. Ja, we zijn heel blij om hier te mogen spelen voor jullie. Mirror 9, dat is een beetje het concept, het enneagram van persoonlijkheden vertaald in muziek. In het begin dacht ik dat ik daar heel veel over ga praten, maar ik denk het is misschien mooi dat de muziek voor zichzelf kan spreken en voor diegene die is geïnteresseerd, die mag de program notes op de website fransvanchossy.com/mirror9 lezen. Maar ik ga wel iets over vertellen. Dus voor diegene die dat niet kennen, dat enneagram van persoonlijkheid is eigenlijk een heel oud model waarmee je menselijke persoonlijkheid kan onderdelen in 9 archetypes. En iedereen heeft eigenlijk een mix van al die 9 archetypes, maar we zijn meestal dominant in 1 van die. Dat is de theorie. En het eindgoal is eigenlijk dat we van al die 9 archetypes de mooiste kwaliteiten in ons opnemen. We zijn begonnen met The Giver, dat is type nummer 2, en daarna kwam The Boss. En het grappige is dat vandaag volgens mij ook mensen uit de International Enneagram Community hier zijn. Dus kan ik heel aanbevelen. Dus als mensen daar vragen over hebben, zijn de mensen ook heel blij, denk ik, daarover te praten. We gaan nu verder met type nummer 4, de individualist. En dat gaat dan over in The Observer. En daarna, kijk, The Loyalist. En daarna nog The Achiever, dus geen break daartussen. Ik hoop dat jullie het gaan onthouden, anders jullie horen het wel. Veel plezier.

Dank jullie wel. Dat was The Achiever. Voordat we doorgaan wil ik even u voorstellen aan deze fantastische muzikanten. Op drums, Jamie Peet. Op saxofoon uit Portugal, José Suárez. Op gitaar en viool, George Dumitriou. Op cello, Saartje van Kamp. Vanmorgen kreeg ik een belletje van onze bassist Thijs Klaassen dat hij een voedselvergiftiging heeft. Dus na 1 minuut tegen de wand schreeuwen heb ik even nagedacht wie dat probleem zou kunnen oplossen. En ik ben helemaal onder de indruk van, ja, deze bassist heeft dat gewoon in 1 uur geleerd. En ik ben helemaal verbaasd. Op bas, Pat Cleaver. Ja, we gaan door met type nummer 1. Dat is de idealist. En dan hebben we nog die optimist. En ten laatste de peacemaker. En ja, ik wil jullie natuurlijk bedanken dat jullie komen. Het is heel koud buiten en blijkbaar gaat het nog sneeuwen. Maar jullie zijn hier, dus hartstikke bedankt. En ja, ook hartstikke bedankt aan het Tivoli voor de uitnodiging. En we gaan nog een aantal keren spelen in Holland. Dus als jullie mogen volgen, kan dat natuurlijk op social media enzovoort. En ja, natuurlijk hebben we cd's te verkoop op deze tafel na afloop van het concert. Dus als jullie het mooi vinden, kunnen jullie ons mee naar huis nemen. En ja, dat was het. Hartelijk bedankt en nog veel plezier.

Tot zover het eerste deel van het concert van de Frans von Schossi Group met het project Mirror 9, live opgenomen in de Cloud 9-zaal van Tivoli Vredenburg. Binnenkort volgt in World of Jazz Live ook het tweede deel van dit concert.

Welkom luisteraar bij het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. In deze uitzending kunt u luisteren naar twee opnamen die Hans Jansen heeft gemaakt in de Duifkerk in Amsterdam. Leonore Lub speelde op het Smitsorgel uit 1862, dat in 1910 geheel uit elkaar is gehaald en opnieuw geïnstalleerd. Ze start met een fantasie in F van Johannes Worp. Mocht u nu denken, nooit van gehoord, denkt u dan eens aan de kinderliedjes In een groen groen knollenland, Toen onze mop een mopje was of Op de grote stille heide. Allemaal gecomponeerd door Johannes Worp. Leonore Lub vervolgt met het preludium in Fuga in D, opus 37, nummer 3 van Felix Mendelssohn Bartholdy.